0: In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek. Altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Michiel van der Velde met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen

0: systemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder

0: 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen...

0: miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Stroom.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
4: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
3: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
5: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
3: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB op de A4.

0: van Rotterdam naar Den Haag staat file door een ongeluk tussen Den Hoorn en Rijswijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Verder staan er een paar dagelijkse files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 6 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer. In die gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En twee weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft twee jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjelit Toy een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd. Hij noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog. Het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen Delft en Rijswijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 6. Daar is het oponthoud een kwartier. En op de A20 Gouda Hoek van Holland in beide richtingen bij Moordrecht 4 kilometer file met zo'n 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

RTV Albrandsvaart en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandsvaart en Hoeksche Waard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de Straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
4: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
3: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
5: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
3: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. De langste van dit moment staan op de A4 van Den Haag naar Rotterdam door een ongeluk. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel 7 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Daar zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A13. En op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Er rijdt langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ypenburg over 7 kilometer. Verderop tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 7 kilometer. De vertraging is in totaal zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek.

altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

gemeenten, 1 stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Voor de derde keer in een maand tijd is er een explosie geweest aan de Warnaar in Portugal. Steeds ging het om een andere woning. Volgens omstanders heeft een buurvrouw de brand geblust die is ontstaan. In het huis zou een gezin met kinderen wonen. Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing. En twee weken geleden was het weer raak, maar dan bij een ander huis. De politie heeft twee jonge mannen uit de regio gearresteerd voor een aantal ontploffingen in Zeeland. Het gaat om een man van 18 uit Rotterdam en eentje van 19 uit Spijkenisse. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor 6 explosies in Zeeland tussen februari en april dit jaar. 4 van die explosies waren in Vlissingen, de 2 andere in het dorp Biggekerken. Het eerste maandag van de maandalarm blijft toch bestaan. Het systeem wordt vervangen, zo gaat Defensie eraan mee betalen, zeggen Haagse bronnen van de NOS. In onze regio hadden meerdere partijen ervoor gepleit om het luchtalarm in stand te houden. Zo deden de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten en brandweerdirecteur Arjen Littooi een oproep aan Den Haag om het systeem toch te vervangen. De reden dat het systeem zou verdwijnen was dat het te duur was om het te vervangen. NL Alert werd gezien als een goed alternatief. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergeldingsactie voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. De helikopter werd maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt te zijn gericht op de havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is nog niks bekend. Iran zegt deze aanvallen ook weer te zullen vergelden. Het weer wisselen bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog, het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files met 5 tot 10 minuten extra reistijd. Zoals op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en Rijswijk 5 kilometer. A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Reewijk en Nieuwerbrug 4. Op de N434 was de naar richting Zoeterwoude. Tussen de knooppunten Ommedijk en Hofvliet 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
5: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
3: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
6: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
7: Zou je ze ook morgen willen invoeren?
6: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
3: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet druk verlopen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog even langzaam tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen over 3 kilometer. En op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn langzaam rijden over 8 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

It's magic. It is zeker magic. Het is vandaag woensdag 10 juni 2026. En dat betekent dat het alweer de 161ste dag is van het jaar. Oké. Okay. Ja, we gaan er rap doorheen door het hele jaar, zeg maar. God, het eerste half jaar is alweer bijna voorbij. Ja, en wat gaan wij doen? Nou, we in ieder geval even bijkomen van de sensatie van morgen. Want er is een hele grote controle op fatbikes hier in ons eigen pittoreske dorpje Barendrecht. Het is zelfs wereldnieuws, want het was net ook op het landelijke nieuws te horen. En wij zijn er net bij geweest. We hebben een paar leuke opnamen en filmpjes gemaakt. En we hebben zelfs een brommertje gezien. Hou je vast, die ging maar liefst 85 kilometer per uur. Werd wel gelijk in beslag genomen natuurlijk. Dat is logisch. Ja, het is vandaag de 161ste dag. Wat gaan wij doen? We gaan tussen 9 en 10 een voorprogramma maken. En dat gaan we doen voor het programma wat dadelijk gaat gebeuren tussen 10 en 12. Dat heet Coffee with Friends. En dat is altijd leuk met Mark Engel. En ik zeg wel, ik mag altijd het voorprogrammaatje doen. Vind ik altijd leuk. En als we dan ook nog eventjes heel kort naar 10 juni kijken, wat er allemaal in het verleden is gebeurd. Ja, eigenlijk best heel veel. Het is eigenlijk misschien zelfs wel te veel om het allemaal in één keer eventjes op te noemen. Maar ik pak er toch nog eventjes eentje bij. In 2025, dat was vorig jaar bij een schietpartij op de middelbare school in de Oostenrijkse Kras, vallen 11 doden. En 22-jarige schutter komt daarbij ook om het leven. En als we dan heel ver terug in de tijd gaan, dan gaan we naar het jaar 1190. Ja, dat is echt lang geleden. Tijdens de derde kruistocht verdrinkt Frederik Barbarossa als het Zuid-Turkse riviertje er zelf wil doorwaden. Ja, en waar komt Barbarossa ook weer vandaan? Toevallig heb ik pas weer de Pirates of the Caribbean gekeken. Ja, de film van Disney natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. En er zit dus ook een Barbarossa in. Misschien is het ook wel eigenlijk de legacy van deze Frederik Barbarossa. Dus die in 1190 verdronken is. Oké, ja goed.

Een plaat die al wat vaker gedaan is door verschillende artiesten. En wij draaiden deze keer weer eens eventjes het origineel. Want wij zijn natuurlijk tenslotte het Gouden Oude programma. En het programma wat wij draaien, dat heet Continu Goud. En dat doen we niet alleen op de woensdag, dat doen we ook op de maandag. En dat is altijd in de ochtend tussen 9 en 10. Mijn naam is Hans van Tieleman en ik vind het leuk om te doen hier voor Omroep Stroom.

Beetje een apart soepje, maar wel een paar mooie dingen gemaakt. Sister Golden Hair, zo heet het soepje. Dan zal het over Amerika. Ja, dat zijn de leuke plaatjes. Zeg, het is 9:15. We kijken eens eventjes naar het weer van vandaag. Weer voor vandaag en morgen. Ja, vanmorgen breekt in ieder geval de zon vooral in het noorden en het zuiden in het land goed door. Het is op een lokale bui na droog. Vanmiddag schijnen met name landinwaarts meer buien. Soms met een klapje onweer. Tussendoor komt er ook nog regelmatig de zon tevoorschijn. Het kwik stijgt naar zo'n maximaal 17 graden. En er waait een vlagerige zuidwestenwind. Ja, morgen zijn de meeste buien voor het binnenland in ieder geval weer weggevlaagd. En verder wisselen de zon en wolken elkaar af. En in de avond trekt vooral naar het westen een regenzon over het land. En de maximaal liggen morgen rond de 17 graden met een matige tot vrij krachtige westenwind. Kijken we ook nog eventjes naar de aankomende dagen. Ja, we gaan toch wel mooie dingen beleven. Want als het goed gaat, dan zou het na het weekend zo'n 5, 26 graden kunnen worden. Dat zijn de mooie ontwikkelingen. Vandaag moeten we het nog eventjes doen met hier en daar een buitje. Zo'n 16, 17 graden. Ach ja. Het is natuurlijk net juni, hè? Dus het is natuurlijk nog helemaal niet zo erg. Door met de muziek. Een lekkere terug in de tijd plaat van Jackie Graham.

Back in Love Again. Zijn we weer verliefd allemaal, tuurlijk. LTD, Love Togetherness and Devotion, 1979. Het is lekker terug in de tijd. Ja, dat vind ik ook altijd zo leuk van dit programma. Continu Goud is eigenlijk een programma met verzoekplaatjes die we er wel eens pakken. En natuurlijk ook de platen die we draaien moeten minimaal 25 jaar oud zijn. Anders mogen ze dit uur gewoon simpel niet op de radio. Zo werkt dat. Ja, en over verzoekplaten gesproken. Wil je er eentje doorgeven? Mag altijd. Kan ook via het telefoonnummer wat wij hier hebben. Dat is 0180 62 11 12. Maar je kan het ook via de Stroom-app doen. En als je die nog niet gedownload hebt, doe dat eventjes. Hij is gratis. En dan zit er rechts onderin een WhatsApp-button. En als je die indrukt, dan ben je gelijk bij ons in de studio. En dan kunnen we een bezoekplaatje voor je draaien.

0: The Mysterious Girl van Pieter André. Hij is geboren in Londen, maar opgegroeid in Australië. En hij was zelfs een genadigd thai-bokser. En heeft ook een plaatje uitgebracht. Dat heeft hij eigenlijk twee keer gedaan. All Night All Right was in 1998 of 99 uur vanaf zijn. En wij deden deze keer The Mysterious Girl. En dat was weer uit 1995.
1: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
3: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
2: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt de grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is het onderdeel van het nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
4: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit, die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
5: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
4: Nou, het is half-half ongeveer. Dus, je wordt niet vrolijk van de resultaten.
5: Half-half is best slecht.
4: Nee, dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
2: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden zijn van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Het zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer erbovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten bij de vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt in de ochtend, plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied over 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Gouwe ouwe.
8: You don't have to be beautiful to turn me on.

Ja, het leuke is, hij was jarig van de week. Ja, dat weet je misschien. Ja, misschien weet je het niet, maar hij is. Ik moet even goed nadenken. Volgens mij is hij. Nee, 86 jaar geworden. Ik zit heel snel even op te zoeken. 7 juni was hij jarig. Hij is geboren in 1940. En als we het snel doorrekenen, 86 jaar de oude baas. En wij draaiden Kiss. En dat deed hij niet alleen, dat deed hij ook met de mensen van Art of Noise. En dat is ook alweer in 1989. Jeetje, Mina zeg. Hij heeft zoveel mooie platen gemaakt. Zoveel mooie is gedraaid. Ja, leuk. Wat ook leuk is, is deze plaat. Die is binnen als verzoekplaat. En dat is een verzoekplaatje voor Mark Engel, die dadelijk ook tussen 10 en 12 acte de présence gaat geven met zijn aandeel in deze woensdagprogrammering Coffee with Friends. En of we eventjes Living on Video wilden draaien van Transx. Even moeten zoeken, maar we hebben hem gevonden.

zijn tijd ver vooruit. Uit Canada kwamen ze, de Transics, Living on Video. Ja, en wat ik net eventjes zit te lezen, dat vind ik leuk. En daar wil ik toch eventjes aandacht aan besteden. Want de jaarlijkse kermis in Rome, die stijgt weer neer vandaag tot en met 14 juni op het Johannapolder. En bezoekers kunnen terecht bij diverse attracties voor jong en oud. Naast de attracties zijn er gedurende de week verschillende activiteiten gepland, waaronder een prikkelarm. Ja, ik weet niet wat dat is, maar goed, het is in ieder geval aanstaande donderdag. En dat is in de middag tussen 2 en 5. En een aantal kinderactiviteiten in het weekend. En de kermis wordt woensdagmiddag officieel geopend. Dus dat is leuk. Ik weet niet precies hoe laat eigenlijk. Ik zit eventjes te kijken. Maar ja, dat zal rond een uur of 12 of 1 zijn in ieder geval. Dus als je niks te doen hebt en je woont in de buurt van Roon. Ja, de jaarlijkse kermis is daar weer neergesteken. Dus ik zou zeggen, doe lekker je ding en ga er eventjes lekker naartoe. Wat gaan wij doen? Wij gaan nog eventjes verder terug in de tijd met wat platen die we eigenlijk uit de roemruchte jaren 80 gevonden hebben. Soms heb je van die platen van, oké, is dat alweer zo lang geleden? Ja, dus. Dit is ook weer meer dan 30 jaar oud. Soms heb je zoiets van, oké. En dan google je even zo'n artiesten zoals deze, Belinda Carlisle. En dan denk je van, oké, ja, toen ze 30 was, was ze leuk. Maar nu is ze 60. Ach, eigenlijk nog steeds wel leuk.

Een paar mooie dingen gedaan, waaronder deze. Belinda Carlisle en I Get Weak. Af en toe word ik ook een klein beetje weeg als ik denk aan alle mooie dingen die allemaal voorbij gaan in het leven. En af en toe moet je ook gewoon eventjes stilstaan ergens bij. En dat is bij deze keer bij de verjaardagen. We gaan eens even kijken of er mensen jarig zijn vandaag. Want het is tenslotte vandaag 10 juni. Nou, Dave Dekker is jarig, de Nederlandse musicalster en een zanger. Hij is vandaag jarig en wordt vandaag 29 jaar. Kate Upton, de Amerikaanse model en actrice. Vandaag jarig 34 jaar. Net als een Amerikaanse acteur, die is ook jarig, Joey Zimmerman. Hij is vandaag 40 jaar geworden alweer. Dat gaat best wel snel. Dan hebben we ook nog Tara Lipsky, de voormalige Amerikaanse kunstschaatster. En ze is vandaag jarig. Ze is vandaag 44 jaar geworden. Ja, dan hebben we ook nog Shane West, de Amerikaanse acteur. Hij blaast vandaag 48 kaarsjes uit. En dan kijken we eventjes terug naar Nederland, Nederlands politica. En namens Partij voor de Dieren, alhoewel ze daar niet meer voorzitter van is, Esther Ouwehand, zij is vandaag jarig. En zij heeft een mooi jubileumjaar te pakken. Zij is vandaag 50 jaar geworden. Ja, een beetje een aparte vrouw, maar goed, dat geeft niks. Reinhard Oelemans, Nederlandse televisieproducent en natuurlijk bekend van Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij is vandaag jarig, geboren op 10 juni 1971. En als we dat snel doorrekenen, blaast hij vandaag 55 kaarsjes uit. Ja, en dan gaan we naar het feestvarken van vandaag, waar we in ieder geval ook lekker eventjes wat van gaan draaien. Het is de Amerikaanse zangeres Faith Evans. En Faith is geboren op 10 juni 1973. En als we dat heel snel doorrekenen, dan blaast ze vandaag, hou je vast, 53 kaarsjes uit. En ze hebben een paar mooie dingen gedaan. Waaronder deze. Het loopje van Chic, Le Freak. En wij draaien Love Like.

Het is getekend bij Bad Boy Records. Sean Combs in 1994. Een jaartje later als ze deze groot hit. En gedraaid omdat ze vandaag jarig is. Deze Faith Evans. Lekker geboren in Florida. Ja, daar zou ik ook wel even willen zitten. Maar ja, helaas, het is eventjes niet anders. Zeg, we alweer naar 10 uur. We hebben nog een plaatje of 3 te gaan. En dan is het zover. Dan hebben we de tijd met Mark Engel tussen 10 en 12. Coffee with Friends. Dat gaan we doen gezellig. En wij gaan nog eventjes lekker door met de muziek van Chris Rea. En deze mooie, I Can Hear Your Heartbeat.

Belair. Hij heeft het over summertime. Het is weer bijna summertime. Nog een paar dagen, dan is het alweer officieel zomer. En als ik zo eventjes naar de temperaturen kijk, het loop van de komende week, ja, neemt het hoogdrukgebied eigenlijk gelukkig weer toe. En dat betekent dat het vaker droog en zonnig zal worden. En daarbij wordt het zelfs warmer en warmer en warmer. En zelfs tot uiteindelijk, hou je vast, 25 graden. Oké, dan, dat is lekker. Mark Engel is binnen. Tussen 10 en 12 zit het verzoekplaatsprogramma bijna vol. We kunnen nog een plaatje of 5, 6 gebruiken. Dan is het zover. En ik ga de heerlijke laatste plaat draaien van Teddy Pendergrass van het vroegere Philadelphia Records. Half jaren 70, populair en bekend. En deze, I Love Chiquillo ook.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hoflied, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Komende uur, muziek met Mark Engel.
5: Goedemorgen.
6: Coffee with Friends.

juni 2026. We zijn het programma begonnen met Tuesday, Jackstyle en John, Turn the Lights Off. En daarna hoorde je Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama. 10 juni, het is de 161ste dag van het jaar en er volgen nog 204 dagen tot het einde van het jaar. Kleine blikje in de geschiedenis. Vandaag in 1934 wint Italië op eigen bodem het tweede WK voetbal. En vandaag in 1935 wordt de AA, ofwel de Alcoholics Anonymous, opgericht in New York. De eerste AA-groep in Nederland start in 1948. Vandaag in 1940 verklaart de Italiaanse dictator Mussolini de oorlog aan Frankrijk en Groot-Brittannië. En in 1943 verwerven de Hongaarse broers Laszlo en Gyorg Biro patent op de balpen. In 1947 produceert Saab zijn eerste auto. En in 2023 wint Manchester City voor het eerst de Champions League door in de finale met 1-0 te winnen van Internationale. Vieren we vandaag nog wat op deze 10 juni? Ja, zeker. Het is vandaag Nationale Buitenspeeldag. Het is vandaag ook de sterfdag van Gaudi. Daarom is het vandaag Wereld Art Nouveau Dag. En het is vandaag de Internationale Dag van de Ambacht. En we vieren nog één dingetje. Het is vandaag namelijk ook de Internationale Dag van de Spoorwegovergang. Dus mocht je vandaag moeten wachten voor een trein, vier dat dan vooral en denk even na dat het vandaag de internationale dag van de spoorwegovergang is. Ja, en als die trein dan eenmaal voorbij gereden is, ja, dan mag je eindelijk weer doorrijden. Ja, treinen en voorbijrijden. Rijd deze toch gewoon. The Train and

Achtige Patience hoorde je bij Stroom. Coffee with Friends is het programma waar je naar luistert. Tot 12 uur bij jou op de radio. Dit programma is een open programma. En ik zou het leuk vinden als jij meedoet met mij. Je kan vrijblijvend verzoekjes insturen via de gratis Stroom-app. En je kan bellen naar de studio. Dat nummer is 0180-62-1112. Stuur in waar jij zin in hebt en ik draai het voor jou. Gaan we nu verder met muziek van Nederlandse bodem. Dit is Douwe Bob en I Believe.

Aanstaande dinsdag komt Foreigner naar Nederland. Dan spelen ze een show in 013 Tilburg. Je hoorde de groep met hun grootste hit, I Want To Know What Love Is. Het is bijna 10:30, dus we gaan er zo even tussenuit voor het Radio Rijnmond Nieuws. Ook kijken we even naar de situatie op de weg bij de ANWB Verkeersinformatie. Daarna ben ik bij jou terug. Kijken we naar een aantal jarigen van vandaag. En we gaan natuurlijk de classic of de hit weer spelen. Eerst gaan we, terwijl de regen momenteel met bakken uit de lucht komt hier in Barendrecht. Zo, ik zit er van achter te kijken. Ja, dat mocht je er nu doorheen lopen of fietsen. Sterkte, dit is niet heel best. Ja, het komt met bakken uit de lucht momenteel. Maar we gaan lekker nog even de lentehit van dit jaar draaien. Misschien wel de zomerhit van dit jaar. Wie gaat het zeggen? Het is in ieder geval de nummer 1 van Nederland. Justin De Wild. Dit is Cheerio.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
2: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
1: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is het onderdeel van de nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
3: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit, die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
4: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
3: Ja, het is half-half ongeveer. Dus, je wordt niet vrolijk van de resultaten.
4: Half-half is best slecht.
3: Nee, dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
1: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden zijn van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Het zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer er bovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten bij de vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland staat file tussen knooppunt Gouwen en Rotterdam Prins Alexander 5 kilometer met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is er maar 1 rijstrook vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: ontdek me ineens dat het zomaar zou kunnen zijn dat Hans deze misschien wel gedraaid heeft. Ja, ik heb dat helemaal niet meer kunnen horen, want mijn stream stopte ermee toen ik in de auto zat. Dus ik heb geen idee welke jarige Hans nou eigenlijk gedraaid heeft. Maar goed, je hoorde Maxi Priest en Close to You. En die draaide ik niet zomaar, want deze Britse reggaezanger is dus vandaag jarig. En hij wordt alweer 65 jaar.
1: Gefeliciteerd, hè?
0: En we gaan eens even kijken naar de andere jarigen van vandaag op deze woensdag 10 juni. En dan beginnen we met Wouter Goes, de Nederlands voetballer-verdediger van AZ, wordt vandaag 22 jaar. Jetse Plat, Nederlands handbiker, wordt vandaag 35 jaar. En Joel Corry, Brits DJ, wordt vandaag 37 jaar. Luxemburgs wielrenner Andy Schleck wordt vandaag 41 jaar. En Nederlands voetballer en analist Kees Kwakman wordt vandaag 43 jaar. Nederlands kunstenares Tinkerbell wordt vandaag 47 jaar en partijleider van de Partij voor de Dieren. Nederlands politica Esther Ouwehand wordt vandaag 50 jaar. Amerikaans zangeres Faith Evans wordt vandaag 53 jaar en Nederlands zanger en gitarist bij onder andere de Common Linnets J.B. Meijers. Hij wordt vandaag 54 jaar en dan gaan we naar Italiaans oud-voetballer en voetbaltrainer Carlo Ancelotti. Hij wordt vandaag 67 jaar. Ja, en dan is het al tijd geworden om de jarigen van vandaag te gaan behandelen. En voor de jarigen van vandaag gaan we naar Roemenië. We gaan naar de zomer van 2011. Toen scoorde zangeres Alexandra Stan een zomerhit met het liedje wat je nu gaat horen, Mr. Saxobeat. Ja, ik zit weer naar buiten te kijken. Het regent nog steeds niet normaal hard. Dus laat het zonnetje maar even schijnen. Alexandra Stan, zij is vandaag jarig. En ze wordt vandaag 37 jaar. En daarom draai ik dit heerlijke zomerliedje. Dit is Mr. Saxobeat.

Ja, het is stroomapp van Willem. Hij wilde graag deze horen. Eternal en I Wanna Be The Only One. Het is precies 11:15. Dus het is er tijd geworden voor een spelletje. We gaan een spelletje weer doen van de Classic of the Hit. We houden het hele jaar een stand bij. De stand is momenteel 3-6 voor de hits. En voor de Classic of Hit gaan we even terug naar vorige week. Want vorige week hadden we een vrij oude Classic of Hit. Toen hadden we Proud Mary. 1969 tegenover 1972. Vandaag hebben we een vrij recente Classic of Hit. Want voor de Classic gaan we terug naar de herfst van 2022. En voor de hit gaan we naar de top 40 van dit moment, waar deze hit op dit moment op plek 34 staat. De Classic van vandaag. De herfst van 2022. Toen scoorde zanger Noah Kahan een gigantische wereldhit. Met het liedje Stick Season stond in Nederland maar liefst 7 weken op nummer 1. Ja, en dat nummer deed vooral heel erg denken aan de coronatijd die net achter ons lag. Ja, hoe ging dat liedje ook weer? Nou, die gaat zo.

Ja, daar heeft zangeres Stella Lefty gebruik van gemaakt in haar nieuwe hitsingle genaamd Boston. Haar hitsingle gaat zo.

0: Stella Lefty gebruik heeft gemaakt van de hit van Noah Kahan. Ja, het is aan jou als luisteraar om te bepalen welke van de twee liedjes ik zo meteen hier bij Stroom ga draaien. Wordt het de classic van Noah Kahan, Tick Season? Of wordt het de nieuwe hit van Stella Lefty, Boston? Je kan het laten weten via de gratis Stroom-app. En je kan het ook laten weten door te bellen naar de studio 0180 62 11 12. Je hebt zo'n 15 minuten om te stemmen op jouw favoriet. Dus laat weten welke van de twee jij zo meteen hier wilt horen. Dit is muziek van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

Waar het inmiddels 10:55 is geweest. Nou ja, niet geweest, dat is het precies nu. 10:55, dat betekent dat we zo richting het nieuws van 11 uur gaan. En ook gaan we natuurlijk even kijken naar de ANWB verkeersinformatie. Ik ben benieuwd of er files in de buurt staan, want met deze stromende regen snap ik dat het verkeer wat langzamer rijdt als normaal. Man, de regen knijt hard. Hagel erbij, onweer erbij. Blijf vooral lekker binnen op dit moment, zou ik zeggen. Het wordt zometeen wel weer droger. Ja, na het nieuws van 11 uur ga ik meer vertellen over het weer in de regio, ook voor de komende dagen. Ook heb ik nog regio-nieuws klaarstaan. En we hebben natuurlijk een hele leuke live-track aan het einde van de tweede uur klaarstaan. Dus blijf vooral lekker luisteren naar Coffee with Friends tot 12 uur bij jou op de radio. En je kan natuurlijk nog steeds stemmen op de classic of de hit van vandaag. De classic van Noah Kahan, Stick Season, tegenover de nieuwe hit van Stella Lefty, Boston. Laat weten welke van de twee jij zo meteen bij mij wilt horen. Je kan het laten weten via de gratis stroom-app. En je kan natuurlijk bellen naar de studio 0180 62 11 12. Dit is Kop.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep
1: Tennissen,
0: Oude Maas.
1: Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 11 uur.

0: weten? Kijk op chicasmode.nl.
1: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Het komende uur, muziek met Mark Engel.
4: Goedemorgen.
5: Café with Friends.

Over With Friends, waar we lekker zijn begonnen met Offenbach en Miles Away. Voor het nieuws van 11 uur vroeg ik jou om te stemmen op de classic of de hit. De keuzes vandaag waren Noah Kahan met Stick Season en Stella Lefty met Boston. De stemmen zijn geteld en het was vandaag eigenlijk wel een hele duidelijke uitslag. Want met 74% van de stemmen heeft vandaag de classic gewonnen. Dat betekent dat we Noah Kahan gaan draaien. Dit is Stick Season.

Een heerlijke classic van Nick Kamen. Each Time You Break My Heart hoorde je bij Stroom. Waar het een half uur geleden nog keihard aan het regenen was, schijnt op dit moment het zonnetje in Barendrecht. Ja, het kan echt alle kanten op hier in Nederland. Het is weer ongelooflijk. We gaan eens even kijken wat het weer vandaag en de komende dagen gaat doen bij ons in de regio. Vandaag is er wisselende bewolking, dus er zijn ook zonnige momenten, zoals nu. Vooral vanochtend valt er plaatselijk een stevige bui met kans op hagel en een klap onweer. Vanmiddag eerst in het oosten van de regio nog kans op een bui. Verder een droge middag met een middagtemperatuur van 17 graden. De wind waait matig tot vanmiddag vrij krachtig en komt vanmiddag overal uit het westen. Vanavond is er geregeld zon, blijft het vrijwel droog. In de nacht zijn er opklaringen en is de kans op een bui niet verkeken. De temperatuur zakt landinwaarts naar 9 graden. De wind is uit het westen tot zuidwesten, zwak tot matig. Morgen is er in de ochtend af en toe zon, blijft het droog. In de loop van de middag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. In de namiddag en avond wordt het in de hele regio regenachtig. De temperatuur blijft aan de koele kant voor de tijd van het jaar met een maximum van slechts 17 graden. De wind waait matig tot aan zee, vrij krachtig, komt uit zuidwestelijke richting. En kijken we nog even verder vooruit richting het weekend. Het weerbeeld op vrijdag kenmerkt zich door veel bewolking en af en toe regen in het weekend. En het begin van de volgende week mag weliswaar worden gerekend op een weersverbetering, maar in de middagtemperatuur komt er nog niet echt een verandering. De zon laat zich dan wel weer vaker zien. Op zaterdag zou er nog een bui kunnen vallen. Op zondag en maandag blijft het vrijwel overal droog. Het wordt dan in de middag maximaal 19 of hooguit 20 graden. En kijken we nog even verderop aan het einde van de week, dan gaan de temperaturen toch wel weer richting de 25 tot misschien wel 30 graden.

Toen ik een kleine 5 jaar geleden bij Stroom, toen nog Exact Barendrecht begon, had ik samen met oud-presentator Ray van der Meer een programma op zondagmiddag genaamd De Nederpoppers van Exact. 2 uur lang alleen maar Nederlands product op de radio. En dit liedje kwam toenertijd regelmatig voorbij. Chaotic en Damn I Think I Love You. De groep met onder andere Rachel Kramer en Sita Vermeulen in de gelederen. Die bestond van 2001 tot 2003, maar is sinds 2015 weer bij elkaar. Dit jaar doet de groep een jubileumtournee door Nederland vanwege het 25-jarig bestaan van de groep. En deze start morgen en vrijdag met shows in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. En over concerten gesproken, deze zangeres speelt vrijdag in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zij brak door in 2020, midden in de coronatijd. Dit liedje is dan ook voor mij wel een corona-anthem. Elke keer als ik dit liedje hoor, dan denk ik weer aan die tijd dat ik lekker in het zonnetje in de tuin zat, een lekker puzzeltje te maken en dit liedje aan het luisteren was. Ik heb het over Doja Cat. Dit is Say So.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de ontploffing vannacht aan de Warnaar in Portugal. Er zijn in een maand tijd 3 explosies geweest, steeds bij andere huizen. Vannacht was het raak rond 4:00. Er ontstond brand, maar die is geblust door de buurvrouw. Verslaggever Jacco van Giessen.
2: In de voortuin daar staat ligt een groep schoenen bij elkaar. Zwart geblakerd, gesmolten. En ook op de gevel zijn witte vlekken te zien van een explosie die daar is geweest.
1: Bijna een maand geleden was er ook al een keer brand ontstaan door een ontploffing aan de Warnaar. 2 weken geleden was het ook al een keer raak, maar dan bij een ander huis. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. De controle is het onderdeel van het nieuwe Fatbike Reality Checklist die vandaag wordt gepresenteerd. Die is bedoeld voor ouders, zodat zij weten waar ze op moeten letten bij de fatbike van hun kind. Uit onderzoek blijkt dat kinderen met fatbikes prima de verkeersregels kennen, maar door groepsdruk en zelfoverschatting gevaarlijk gaan rijden. Ingrijpen van de ouders kan ongelukken, boetes, schadeclaims en een strafblad voorkomen. Maar bij de controles blijkt dat er met de hoop van de fatbikes iets mis is.
3: Ja, fatbikes waar een gashendel op zit, die dan 25 km per uur gaan. Fatbikes die te hard gaan in zijn algemeenheid. En fatbikes waar de remmen het gewoon überhaupt niet op doen.
4: En hoe komen ze eruit? Is het gros van de fatbikes die je controleert legaal, illegaal?
3: Ja, het is half-half ongeveer. Dus, je wordt niet vrolijk van de resultaten.
4: Half-half is best slecht.
3: Nee, dat is het ook. Daarom zeg ik, daar worden we niet vrolijk van.
1: Zegt een van de agenten bij de controle in Barendrecht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Meerdere plekken in het zuiden zijn van het land zijn explosies gehoord. Het is een vergelding voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Die helikopter werd afgelopen maandag aangevallen voor de kust van Oman. President Trump heeft de vergelding bevestigd en noemt de actie krachtig en effectief. De Amerikaanse aanval lijkt gericht te zijn op havensteden bij de straat van Hormuz. Over slachtoffers is niets bekend. Iran zegt dat deze aanvallen ook weer worden vergolden. Gemaskerde mannen hebben in de Noord-Ierse stad Belfast meerdere huizen in brand gestoken. Het zou een reactie zijn op een steekpartij waarbij een 30-jarige man uit Soedan de hoofdverdachte is. De man is aangeklaagd voor poging tot moord. Beelden van de aanval gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe hij het slachtoffer er bovenop gaat zitten en hem tegen de grond drukt. Daarna maakt hij een snijdende beweging, mogelijk een poging om het slachtoffer te onthoofden. Uiteindelijk grijpen omstanders in. Dat heeft gezorgd tot veel protesten. In eerste instantie werd door demonstranten bij de vuilnisbakken in brand gestoken, net als een bus. Maar later gingen gemaskerde mannen huizen binnen en hebben daar brand gesticht. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt, in de ochtend plaatselijke stevige bui, in de middag kans op wat regen. Verder blijft het vrijwel droog en het wordt 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

op de radio. Je hoorde Another en 54 Ultra. Dit was Talk to You. Ja, het is inmiddels 11:55 geweest. We gaan eens even kijken of er nog wat regionieuws te behandelen is. Vorige week zijn in de nacht van donderdag op vrijdag 3 auto's in vlammen opgegaan op het Bijdorpplein. Mogelijk is er sprake van brandstichting. Het vuur ontstond tussen 2:30 en 3:00. De brand begon in 1 auto en sloeg daarna over naar 2 andere voertuigen. De schade aan de 3 auto's is groot. Hoe het vuur precies is ontstaan is niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de brand. Er is tot op heden nog niemand aangehouden. En aan het begin van de uitzending had ik al verteld dat het vandaag Nationale Buitenspeeldag is. Kinderen in Barendrecht kunnen vandaag deelnemen aan diverse activiteiten tijdens de Nationale Buitenspeeldag van Jantje Beton. Met de Nationale Buitenspeeldag wordt aandacht gevraagd voor het belang van buitenspelen. Volgens de organisatie zorgt buitenspelen ervoor dat kinderen meer bewegen, andere kinderen ontmoeten en hun buurt beter leren kennen. Op verschillende locaties worden sport- en spelactiviteiten georganiseerd. Speeltuinvereniging De Oranjetuin opende vandaag om 10:00 al de deuren. Om 3:00 is daar een gratis poppenkastvoorstelling te zien. Bij basisschool De Driehoek verzorgen buurtsportcoaches om 3:00 een activiteit. Daarnaast kunnen kinderen altijd lekker zelf buiten spelen, want zeg nou eerlijk, buitenspelen is toch veel leuker dan binnen voor een schermpje blijven hangen. Alhoewel, met dit weer, misschien toch maar binnen blijven.

Zing met me mee, althans dat zingt Gerard Joling. En dat kan ook nog maar één keer, want Gerard Joling gaat stoppen met grote soloconcerten. De zanger doet er nog eentje in februari 2027. In Rotterdam Ahoy zal de zanger met een enorm spektakel afscheid nemen tijdens Only Joling, The Final Countdown. Morgen, donderdag 11 juni, staat bij alle voetbalfans met rood omcirkeld, want dan begint het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada. Sinds 1990 worden er officiële WK-anthems gemaakt. Soms met succes, maar vaker toch zonder succes. Want ken jij toevallig het WK-anthem van 1990 nog? De Giorgio Moroder Project met To Be Number One. Ken je die nog? Ik niet. Ken je die van 2002 nog? Anastasia met Boom. Nee, zeg maar ook niet zoveel. Of die van 4 jaar geleden van het WK van Qatar. De Trinidad Cardona met Haya Haya. Nee, ik moet zeggen, die ken ik ook niet. Het WK-anthem van dit jaar wordt gemaakt door niemand minder dan Shakira en Burna Boy met het liedje Die Die. Die staat momenteel al hoog in de top 40, nummertje 11 staat hij op dit moment. En nou hoor ik je denken, Shakira. Die heeft in 2010 natuurlijk ook al een WK-anthem gemaakt. Waka Waka. En dat is toch wel het grootste WK-anthem wat er tot nu toe ooit is gemaakt. Ja, en het WK van 2010, wat gebeurde er toen ook alweer? Oh ja, Nederland haalde de finale. Nou, laten we hopen dat het dit jaar dan ook zo zal zijn. Dit is Shakira.

Eerder dit jaar stond ze al in de Ziggo Dome in Amsterdam. En dat doet ze zondag gewoon nog een keertje. Haar definitieve doorbraak vorig jaar. En ook haar grootste hit is Man I Need. En daar heb ik een live track van.

0: informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode, dassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode, voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
3: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 12 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar.

0: zichtbaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met de verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte eind vorig jaar bekend dat Zeewolde de voorkeur heeft voor de nieuwe megakazerne. Die moet rond 2035 klaar zijn. De GasUnie vindt dat de gasvoorraad sneller moet worden bijgevuld. De voorraden zijn nu veel kleiner dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het bedrijf waarschuwt voor mogelijke tekorten in de winter. Door de hoge inkoopprijs duurt het langer voor de voorraad weer op peil is. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen. Er is blikseminslag.

0: geweest. De NS verwacht dat de storing tot zeker 2 uur vanmiddag duurt. Het weer, er vallen buien, soms met onweer. Ook af en toe zon en een graad of 17.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt.

0: Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden in de regio. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Toelaverweg in Brielen is vanmorgen een betonwagen gekanteld. De chauffeur is al bekneld, maar is met hulp van omstanders uit het voertuig gehaald. Die hebben hem door de voorruit naar buiten geholpen. Een deel van het beton is in een naastgelegen sloot terechtgekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend. De politie heeft een partij koper in beslag genomen die verstopt lag in de bosjes aan het Binnenbospad in Vlaardingen. De brandweer was gebeld, op mogelijk de bliksem was ingeslagen.

0: trof de brandweer het koper aan. Het zou een brand zijn gestoken om de coating weg te krijgen. Pure koper levert namelijk 3 keer zoveel op bij opkopers. De politie bevestigt dat partij koper in beslag is genomen. Volgens mensen ter plaatse zou het gaan om ruim 10 kilo. Waar de koper vandaan komt is niet bekend. De GasUnie vindt dat de Nederlandse gasopslagen niet snel genoeg worden bijgevuld voor de komende winter. Dat bevestigt het bedrijf na berichtgeving in de Telegraaf. De gasopslagen zijn nu voor 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd al meer dan de helft. In oktober moeten ze voor 80% vol zitten. En de GasUnie is bang dat het in dit tempo niet wordt gehaald. Het vullen van de opslagen is in eerste instantie een taak voor commerciële bedrijven zoals energiemaatschappijen. Omdat gas nu relatief duur is, dreigen ze geen winst te maken en kopen ze minder in dan normaal. Bij een schietpartij in een township in de Zuid-Afrikaanse stad Johannesburg zijn zeker 12 mensen om het leven gekomen. Townships, dat zijn wijken met zeer eenvoudige huizen van slechte kwaliteit. Deze correspondent vertelt wat er is gebeurd.
1: Volgens de eerste berichten van de politie werden gisteravond 10 gewapende mannen met een busje afgezet bij een benzinestation. In het oosten van Johannesburg gingen daar een armere buurt in en schoten vervolgens 12 mensen dood, 8 mannen en 3 vrouwen. Er zijn ook nog eens een keertje 9 gewonden. Ja, en vervolgens hebben ze zich met datzelfde busje uit de voeten gemaakt.
0: De politie is massaal uitgerukt en is bezig met een klopjacht op de schutters. Over hun identiteit of motief is nog niets bekend. Het weer, geregeld zon, stapelwolken, de onweersbuien trekken weg richting het oosten en het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon, vrijwel droog. Morgen af en toe zon, droog. In de middag neemt de bewolking toe. Dan kan het ook weer gaan regenen, tot 15 tot 16 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

RTV Albrandswaard en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Ook vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En met nog meer informatie. Gericht op de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Samen langs de Oude Maas. Samen Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 2 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg-Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan

0: longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoet, Sluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel van verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree, Overflakke, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op onder andere grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En treinreizigers van en richting Utrecht Centraal zullen rekening moeten houden met meer reistijd. Door blikseminslagen op het spoor zijn er veel treinen om Utrecht Centraal uitgevallen. De bliksem sloeg rond 11 uur in tussen Utrecht Centraal en Breukelen. Voor 2 van de 4 sporen wordt daar nog gekeken hoe groot de schade van de inslag is. Door de inslag kwam het verkeer tussen Utrecht en Amsterdam plat te liggen. Tussen Rotterdam en Utrecht zijn in beide richtingen de helft van de treinen eruit gehaald. Die rijdt nu niet ieder kwartier, maar ieder half uur. De NS zegt vanaf 2 uur mondjesmaat aan meer treinen te kunnen laten rijden. De politie heeft dit weekend bij de Wieldrechtse Zeedijk in Dordrecht meerdere boetes uitgedeeld aan racende motoren. De motoren werden al een tijdje in de gaten gehouden door een speciale drone van de politie. Toen de motoren er vandoor probeerden te gaan, bleek dat er meerdere overtredingen begaan werden. De boetes zijn onder meer voor het rijden zonder rijbewijs, het rijden zonder verzekering.

0: verzekering, het niet dragen van een helm, gevaarlijk rijgedrag. En ook zijn er een rijbewijs en een motor in beslag genomen. En de piloot van Air Canada heeft 17 jaar rondgevlogen zonder een geldige vliegvergunning. De 59-jarige Geoffrey W. maakte meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten en vervoerde tienduizenden passagiers. Dat de voormalige gezagvoerder niet over de juiste papieren beschikte, kwam pas aan het licht na een routinecontrole van de Canadese luchtvaartautoriteit. W. vloog vanaf 2009 onder andere met Boeing 767, 777 en 787's. Nu is het niet zo dat W. helemaal niet kon vliegen. Hij had wel de papieren, maar mocht alleen vliegen als co-piloot. De papieren waren jaren geleden vervalst door W. De voormalige piloot is aangeklaagd voor fraude, verstoring van de openbare orde en het gebruik van valse documenten. Dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en onweersbuien die wegtrekken richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon, het is droog, in de middag neemt de bewolking toe. En dan kan het ook weer gaan regenen. Het wordt dan 15 tot 16 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
3: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 3 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegden partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeers.

0: verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree-Overflakkee, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En een scooterrijder is zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Krammer in Brielen. Een andere opzittende van de scooter raakte licht gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat de 2 opzittenden geen helm droegen. De zwaar gewonde man is met het spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat de scooterrijder tegen de achterportier van de auto is gereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En pepperspray blijft een verboden wapen, ondanks dat het kabinet het middel overwoog te legaliseren als zelfverdedigingswapen tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In het oordeel van minister David van Wil van Justitie zouden kwaadwillenden het middel gemakkelijk van vrouwen kunnen afpakken om het tegen hen te gebruiken. Als het makkelijker verkrijgbaar wordt, is het volgens de minister ook zo dat burgers het tegen de politie in gaan zetten. Het debat over legalisering van pepperspray leidde op na de moord op de 17-jarige Lisa in Apeldoorn. Er wordt nog wel gekeken naar het omstreden Deense model, waarbij personen met een bijzondere beschermingsbehoefte een vergunning voor pepperspray krijgen. En de hoofd van munitie van het Russische leger is in de buurt van Moskou om het leven gekomen bij een bomaanslag. Volgens Russische en onafhankelijke media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov in het stadje Balaskia. Op beelden is te zien dat Davidov om 6:30 ochtends wegrijdt met zijn auto en zijn auto vlam vat en tegen geparkeerde auto's botst. Omstanders probeerden de man nog uit de auto te trekken, maar Davidov overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de voorrading van raketten en artilleriemunitie voor het Russische leger. Er is nog geen bewijs dat Oekraïne achter de aanslag zit. Sinds de inval in Oekraïne zijn meerdere hooggeplaatste Russische militairen slachtoffer geworden van dit soort aanslagen. En dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en de onweersbuien trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe. En dan kan het weer gaan regenen. Het wordt 15 tot 16 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
0: Stroom. Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam-Den Haag. Heb je voor het knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 5 minuten langer onderweg door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

gemeenten. Eén stem. Streekomroep Oude Maas is de schakel tussen Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Wij houden je op de hoogte en zorgen dat je niets mist van lokaal tot regionaal. Omroepstroom.nl.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 4 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. Een journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt langzaam drukker op de wegen in onze regio. Er staat nu 55 kilometer file. Op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en Den Hoorn doe je al een kwartier langer over je reis. De A4 een stukje verderop richting Rotterdam voor het knooppunt Benelux 10 minuten extra. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda loopt het vast door een ongeluk. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk heb je 20 minuten vertraging. Komt er een ongeluk, maar de weg...

0: is je weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

en Exact Barendrecht werken samen als nieuwe streekomroep. Samen langs de Oude Maas. Samen streekomroep Oude Maas. Afgekort als Stroom. Vertrouwd, maar in een nieuw jasje. En

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij invallen in een drugsonderzoek zijn op verschillende locaties in Hellevoetsluis en omgeving gisteren 7 mensen aangehouden. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen. Daarnaast zijn in verschillende gevangenissen nog 3 arrestaties verricht. Het onderzoek naar het tiental loopt al 2 jaar. De verdachten hielden zich bezig met de import van chemicaliën en de handel in verdovende middelen. De arrestaties zijn verricht in Hellevoetsluis, op Goeree Overflakke, in Spijkenisse en in Brielen. Er is beslag gelegd op grote sommen geld, horloges, cryptovaluta, 2 woningen, auto's en een boot. En een scooterrijder is zwaar gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de

0: rammer in Brielen. Een andere opzittende van de scooter raakte licht gewond. Volgens de politie lijkt het erop dat de twee opzittenden geen helm droegen. De zwaargewonde man is met het spoedtransport naar het ziekenhuis gebracht. Op foto's is te zien dat de scooterrijder tegen de achterportier van de auto is gereden. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. En pepperspray blijft een verboden wapen, ondanks dat het kabinet het middel overwoog te legaliseren als zelfverdedigingswapen tegen seksueel geweld tegen vrouwen. In het oordeel van minister David van Wil van Justitie zouden kwaadwillenden het middel gemakkelijk van vrouwen kunnen afpakken om het tegen hen te gebruiken. Als het makkelijker verkrijgbaar wordt, is het volgens de minister ook zo dat burgers het tegen de politie in gaan zetten. Het debat over legalisering van pepperspray laaide op na de moord op de 17-jarige Lisa in Apeldoorn. Er wordt nog wel gekeken naar het omstreden Deense model, waarbij personen met een bijzondere beschermingsbehoefte een vergunning voor pepperspray krijgen. En de hoofd van munitie van het Russische leger is in de buurt van Moskou om het leven gekomen bij een bomaanslag. Volgens Russische en onafhankelijke media ontplofte een explosief onder de auto van kolonel Damir Davidov in het stadje Balaskia. Op beelden is te zien dat Davidov om 5:30 ochtends wegrijdt met zijn auto en zijn auto vlam vat en tegen geparkeerde auto's botst. Omstanders probeerden de man nog uit de auto te trekken, maar Davidov overleed kort daarna aan zijn verwondingen. Hij was hoofdverantwoordelijke voor de voorrading van raketten en artilleriemunitie voor het Russische leger. Er is nog geen bewijs dat Oekraïne achter de aanslag zit. Sinds de inval in Oekraïne zijn meerdere hooggeplaatste Russische militairen slachtoffer geworden van dit soort aanslagen. En dan nog het weer, geregeld zon, stapelwolken en de onweersbuien trekken weg richting het oosten. Het is 17 graden. Vanavond en vannacht geregeld zon en vrijwel droog. Morgen af en toe zon. Het is droog. In de middag neemt de bewolking toe en dan kan het weer gaan regenen. Het wordt 15 tot 16 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A4 verderop richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Het laatste komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan de A4 richting Rotterdam. Ter hoogte van de Benelux-tunnel een kwartier vertraging door een ongeluk. Een van de tunnelbuizen van de Benelux-tunnel is daarom afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Aldanswaard en Hoeksewaard. Streekomroep Oude Maas. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 5 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoofdvliet en Den Haag-Zuid 10 minuten vertraging. En verderop voor de Keteltunnel ook 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk bij de Benelux-tunnel, maar daar is de weg weer vrij. De A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Schiedam-Noord duurt ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt het onderhoud uitgesteld of geschrapt. Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt, maar van de rechter hoeft dat niet. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam heb je tussen Knopend Hofvliet en Den Haag-Zuid een kwartier vertraging. En op de A12 naar Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen doe je er 20 minuten langer over. De N209 van Hazerswoude naar Rotterdam voor Hazerswoude-Dorp is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Welkom bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 6 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover-journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media-platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je 10 minuten vertraging op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuwsupdate.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt onderhoud mogelijk geschrapt. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben, bijvoorbeeld vrouwen die gestalkt worden. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden auto's hebben bekogeld met stenen, sinaasappels, eieren, houtblokken en een verkeersbord. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
0: Stroom, verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in de regio. Op de A4 richting Rotterdam tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid doe jij 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Welkom bij Stroom voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoekse Waard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek via radio, tv, app, social media

0: Editie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 7 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat er geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
2: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
4: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
2: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stroom, verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Stroom! Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

Je wilt weten wat er speelt in jouw omgeving. Daarom is er Streekomroep Oude Maas. Met reportages, interviews en verrassende inzichten brengen we de regio tot leven. We brengen je het laatste nieuws, achtergrondverhalen en fijne muziek. Elke dag. Omroepstroom.nl

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas. Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113, Barendrecht.
1: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 8 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt

0: veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
1: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
2: Goed, man.
3: Ja, tot dan.
2: Vanuit Rotterdam, ja.
0: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stroom, verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
5: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 9 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NV.

0: PWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
1: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
0: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
2: Stroom, verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Stroom!
2: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

nieuws en actualiteiten uit de regio. Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Elke dag via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze nieuwe website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 10 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
3: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
2: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak.

0: wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.

0: Welkom bij Streekomroep Oude Maas. Voor Barendrecht, Albrandswaard en Hoeksewaard. Informatie, verhalen en achtergronden uit de hele streek. Via radio, tv, app, social media, podcast en natuurlijk via onze website omroepstroom.nl. Kijk dus elke dag op omroepstroom.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.
1: Dit

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Eindelijk is er een winkel met alleen maar hippe en betaalbare damesmode. Chica's mode. Tassen, sieraden, kleding, schoenen en de beste service. Chica's mode. Voor alles wat een vrouw zich te wensen heeft. Achterom 113 Barendrecht.
2: Tijd voor Chica's mode. Chica's mode zet de tijd op 11 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden.

0: NOS-journaal.
1: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op middernacht. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Streekomroep Oude Maas. Welkom bij Stroom. Stroom, dit is Stroom. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya.

radio.nl. Dan ben je altijd op de hoogte.

0: Straks een nieuw uur muziek en informatie op Streekomroep Oude Maas.
1: Tijd voor Chica's Mode. Chica's Mode zet de tijd op 1 uur. Meer weten? Kijk op chicasmode.nl.
0: Voor Barendrecht, Albrandswaard en de Hoekse Waard. Dit is Streekomroep Oude Maas. Dit is Stroom. Nieuws.
2: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws, sport, politiek, cultuur en evenementen. Alles uit de streek, altijd en voor iedereen. Je hoort het op Streekomroep Oude Maas. Thuis, in de auto en op je werk. De muziek- en informatiestroom voor de hele streek. Welkom bij Stroom.